0: Ja.
1: Ja.
0: Goeiedag.
1: Goeiedag. Goeiedag.
0: Amateur, ja, amateur. Het is even de 200ste uitzending. Van de geregistreerde uitzending van de BG-show. Voorheen de Hi-Fi-show. Hier bij de Worm Amateur.
2: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG-servers. BG-servers. BG-servers. Servers BG-stijl. BG-stijl.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content music team.

Ja, het is dus de 200ste uitzending van de BG-show hier bij de Wormamateur. Ja, haha, felicitatie waard. Uw felicitatie meer dan waard. 200 keer een uurtje lang, stijf uurtje, puur beste regio-content. Het staat allemaal in het archief. Op de Mixcloud. De Mixcloud. Zoek maar even op. Dat zijn 200 uren, heerlijke uren. Propvol, puur beste regio-content. Van kop tot staart. Geheel belangeloos verzorgd door de BG-show regio-content music Digitium. Met een kleine financiële bijdrage van de BG-service. Een prima stukje service aan jullie. Ja, dacht ik wel hoor. Echt uitstekend stukje service. Ik denk het beste stukje service uit de wijde omtrek. In 5314 even. Dat zodoende. De kantjes ook in deze 200ste uitzending gaan ook in met de ronde voor iedereen. Die is afgestemd. Ook jij. En jij ook. Ja, we vergeten jou niet, amateur. En ik hoop even dat de ontvangst prima is en de kantjes naar genoegen zijn. Daar zijn wij hier ook dik tevreden. Achter het piramentje, hè? Tot even 7 uur, als je tenminste nou even afgestemd bent op de Worm Amateur, is het even de BG-show met een stijf uurtje regio content. En een mooie selectie weer even, hè? Eigen voorkeur, dacht ik wel. Oh ja, en het is nou vrijdag, denk ik, zomerste. Het is Rotterdam, hè? En dan is eventjes daar op de kaarten terecht spelen. Morgen dan even de grensrechters ook eventjes. Kun je even heen. Leuk hoor. Vanaf 's middags is dat in het pakhuis bij de Phoenix. Daar even die kant op, locatie kaarten terecht. Een mooi stukje muziek ook daar even. En ook mooie aard ook even.

0: zo zijn we weer aanbeland bij het einde van de uitzending, van deze uitzending. Een stijf uurtje. Dat duurt ongeveer zo lang. Dan is het weer ja, vanaf het begin, hè, amateur, als je er even bij was, vanaf het begin. Tot nu, dat is bijna ongeveer op de kop af een stijf uurtje. Dan konden we mooi in wat kantjes draaien. Misschien ben ik wat te verstaan. Ik heb wat dikke lading echo erop. Maar het kan maar niet uit, hè? Even kijken, hoor. We begonnen aan het begin van het uurtje. Dat heerlijke uurtje. Wel wat stijf misschien, maar dat is toch wel aangenaam, vond ik. We begonnen eventjes met Tini van Gelderen. Met Olé Olé. Daar zat ik overheen te kletsen, uiteraard. Dat traditie getrouw. Is het eerste kantje wat instrumentalig. Of zit ik er een beetje overheen te kletsen. Dat is gewoon een gezellig praatje. Ik doe al 200 edities lang. Amateur. Daar was het even de Crescito's, locatie Harkema met de Eureka. Daar was het even Johan Hoek met het 27MC luisteraarslied. Een van mijn favoriete kantjes is dat. Uit de regio, dacht ik, Veendam. Daar was het even combo Alma Loorbach. Alma Loorbach, natuurlijk geboren in Buffalo eventjes aan die kant. En uiteindelijk met het combo gevonden in Warffum. Daar ook allemaal een beetje in die hoek, daar zo, het noorden. Van de regio Groningen. Met de zeehondenbabies. Dan waren even de Zilverstaars met O. Tamara. Mia en Leo. Helemaal naar het zuiden daar zo. Met Hij heeft voor mij. Dan was het even Eva en de Music Boys. Ook Muntendam, Veendam, Dame Meden. Weet ik wat daar zo. In het oosten van de regio Groningen. Locatie. Gaf jou mijn nummer. Dan even Mike Melvin. Met mijn mooiste gedachten. En was het even Carolina met Langzaam en Teder. Heel mooi was dat. En dan Johnny Light en Jessica met Wij willen jou graag helpen. Dan was het even de FI-band. Volgens mij een beetje uit de locatie Surhuis de Veen of zo. Was even de helpdesk van FI, de automatiseringsbedrijf. Met het antwoord. Dan was het even Noël uit de regio Vlaanderen met Maria. Dan was het even Rika Buurlagen. Ik dacht gewoon Sappemeer met Huilmaar. Jongen, locatie Sappemeer, Apollo Trio. Locatie Jouren, dacht ik.
1: Are you okay?
2: Good evening, fellow members of the Beat Generation.